lang voor hen. Lang voor die kale lui, toen waren wij en bloemen en vogels heerlijk vrij. Maar sinds zij kwamen, zitten bloemen in een pot. De vogels in een kooi beslissen zij ons lot. Want zij zijn vonden uit de boef en het gewank. De strafregisters en het kleine sleutelgat. En heeft

lang voor hen was er nog vrij op aard. De vrijheid van persoon die was nog heel veel waard. Maar sinds zij kwamen zijn zij er toch in geslaagd dat de reden van staat de reden heeft verjaagd.